As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ek is rustig, ek doe nie veel nie. Dis baie nice, dis mooi so. Hoe gaan het met jou male? Nee, het gaan ook goed, dankie. Gaan goed, dankie. So, hoe gaan het met jou male? Nee, baie goed, dankie. Hulle bekommer het vreselik, want ek skryf nou baie toetse. Wel, ek ken van toetse.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

vijf mij gesê, dat vijf mij wil hê. Daaronder in die donker staan en wacht ze net voor mij. Was het donker aan geweest?

Die klanke van Willem van der Reis met my Stellenbosch en Nonnaikie. Net voor het droomde tooi met Kahneman en John Fogerty sê vir ons rock and roll girls. Die tijd is so 16 minuut oor 12, dis woensdag die 10de juni. Goeiemiddag vrienden en baie welkom op hierdie wonderlijke woensdag in die Luister FM kontrei. Ek is Etienne Kalitz en ek of jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een pykprogram. Ek of Jacques weeksdag krijg tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian branch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanades, baie mense wat my gevraagd vir aardappelslaai, want ons manne braai moest nou maar baie in die luisterfm kon try, en ek het een damekie wat gister, en sy het met die heel week gevraag, het jy onthou die aardappelslaai, en ek het toe een heerlijke ene wat ek vandag met julle wil deel. Dis aardappelslaai met spek, hy krijg natuurlijk die condensmelk by, hy krijg agurkies by, hy krijg kaasblokkies by, sout en peper, bietjie petersilie, mayonaise en natuurlijk aardappels, wat die belangrikste item van die slaai is. Maar nou ja, dit is wat ek vandag met julle deel, een baie, baie lekker recept. Jy kan hom natuurlijk aanpas soos jy wil, ek weet, baie mense hou nie van agurkies nie, jy kan die agurkies natuurlijk uithaal, jy hoef het nie in die slaai te sit nie, en so kan hom in die ander goed ook maak. Maar wat is een aardappelslaai nou nie sonder die aardappels, mayonaise, condensmelk en natuurlijk bietjie spek nie, jy kan natuurlijk eier ook bijvoeg. Ook kan hom aanpas net soos wat jy wil. Maar hierdie is een en ek gaan nog so ander paar ook met julle deel. Al soveel van hierdie slaaie wat hy ook kan maak en hy ook kan 'n aardappelslaai regtig waar aanpas net soos wat jy wil. Hierdie is een van my gunstelinge. My gunsteling een, ek gaan moet bieg as ek sê, is my vrou se en sy maak die lekkerste een en ek sal hom ook deel. Ek sal net haar toestemming eers moet kry want haarne is die lekkerste. Maar om nou aan te beweeg, ek gaan dan ook vandag met julle deel iets wat vir my nogal na in die hart is, as een ou, en ons doen het nogal baie, waar een ou by die huis hamburgers maak, op die kole, ou sal die patty op die kole braai, en dis die lekker as een ou gaan patties koop, en ons allemaal, ek weet, baie mense gaan nou saam my stem, ek het op Facebook vanoggend nogal die recept geplaas, en mense het nogal kommentaar gelever, oor die specifieke story wat ek vir julle wil vertel, as een mens een patty op die kole braai, dan kry jy hom, as het hier die jumbo, soos hulle nou hom sal noem, patty, wat nou so groot is, hy is levensgroot, hy uitlyk is eintlik as jy hom gaan, as hy nou gaar is, dan steek jy vleis nog uit die rolletjie langs die kante by die rolletjie uit. Maar as jy hom nou klaar op die kole gebraai het, dan het hy gekrimp, dat jy nou eintlik net twee patties, jy moet eintlik twee patties op die rolletjie sit, net so dat jy hap kan kry van die vleis. So patties krimp, en ek het nou vandag wat ek wil julle thuisgemaakte patty wil deel. Een heerlijke patty wat jy self kan maak, en ek sê altyd, as jy een thuisgemaakte patty kan maak, dan is hy niet so veel lekkerder, want dan word liefde in hy maalvleis gesit, en natuurlijk al die smake wat hy ou wil hee, as het kom by een patty. So dis wat ek vandag met jou deel, vrienden, thuisgemaakte patties, en natuurlijk een heerlijke aardappelslaai met spek. Dis kom by Skans Canaris vandag, bly ingeskakel jy op Luister FM, ek is Etienne Kalitz, goeiemiddag.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: To say say.
2: Danny.
1: To say mama. To say say.
2: Good job, dear.
1: To say.

steal. You better grab a feeler and you go on and work like. Gooi jouw kaarten op je tafel. Laat je dobbelsteen maar val. Die pionnen uitgepakt. Die vetvlag laat zak. Elke troefkaart een skaakmat.

0: Jan, asblief toch squeeze my, sê Irene Louise van Wyk, en net voor dit sê Kurt Darren, is ok, jy mag maar op die tafels dans. Ons dans op die tafels hier, want dit is Shannon Blank week, drink Shannon Blank amtelik, en dit is hierdie naweek, die tweede naweek in juni, wat elke jaar gevier word. So, Shannon Blank is my verkose keuse. As ek nou, as jou nou vir my moet sê, wat sê, dan behalwe nou vir vonkel. Behalwe nou vir vonkel. Dan sê ek gesê, het Shannon Blank, definitief.
1: Ja, ek sal ook drink, ek sal nie nie sê nie.
0: Nou, juist, ek dink, dis, daar is die titel van jou boek. Ek sal nie sê nie. Ek dink het waar. John het gesê, Janko's boektitel moet wees, It's All in the Nose. Ja. Dit maak ook sin. 100%. Maar ek dink elke persoon al buiten moet een boek skryf oor hulle leven of net iets in hulle leven. En ek dink Janko gaan ook een wijnboek moet skryf. Nee? Sommelier my nou. Dat is sy. Ek dink jy moet sommer net ene skryf.
1: Is kreatief.
0: Nou, ja, ons werk boeken hier uit en dan, ek dink net as jy die boek uitbring, dan sit een wijnreeks ook maak. Ek dink is tyd vir een wijnreeks.
1: So.
0: Ons sal een insameling moet doen en dan moet Thijs Trimmel eie wijn uitbring.
1: Ja.
0: Nee, die Ruben reeks. Ja, kijk nou dit.
1: Jy het hier al ver gedink.
0: Ek is in bemarking. Ek het al lang hier aan gedink. Ek moet eerst werk op jou seens reeks, sodat ek na dit die Lisa reeks kan indruk.
1: Prioriteite.
0: Dat is prioriteit. Mooi. Ek weet hoe met in te werk. Maar dit is Shannon Blank week en ons kaar al te lekker saam. En dit is natuurlijk lekker een om te doen. En Anton sê, dit is nou nie Shannon nie, maar hy geniet een Sauvignon Blank. So wat is die verskil tussen Sauvignon Blanc en Shannon Blanc?
1: Ja, Sauvignon Blanc is een klein beetje meer, ook baie tropische geure, so baie passion fruit, gooseberry, guava, grenadella. Maar
0: jy kan al klaar hoor, dis ander kant van die vruchte spectrum.
1: Ja, so bykie meer sierder vruchte, soos ek het maar noem, teenoor Shannon wat bykie meer somer vruchte het, meer perske,
0: ja.
1: Appelkoos, so die soeter vruchte, waar Sauvignon Blanc bykie meer sierder vruchte het. So Sauvignon Blanc het een natuurlijke hoer sier inhoud as Shannon. So dis maar meer die baie basisse verskil tussen die
0: twee.
1: Tussen die twee, ja.
0: Maar dit is gewoonlik, een Shannon Blanc en een Sauvignon Blanc is gewoonlik ook jou house wines, as jy na een restaurant toe gaan. Ja. Dit is gewoonlik jou, as jy kyk na wit wijn, dit is gewoonlik wat hulle op by hulle sal hee, ja. En nie noodwendige soet wijn nie.
1: Ja, en dit is ook, dit drink net makkelijk en is goedkoper stijler van wijn. So, dit is wijn wat jy makkelijk per glas kan bedien, omdat dit natuurlijk bietjie goedkoper is om wat aan te koop.
0: Jy het nou net vertel van een wijnplaas wat jy kom besoek het, wat jy het so gepraat het oor hulle goedkoop Shannon Blanc.
1: Ja, so Shannon Blanc, Sauvignon Blanc, produceer baie hoer tonne is bijvoorbeeld rooiwijn soos Cabernet, so hy het bijvoorbeeld genoem, hulle Shannon Blanc kry hulle tot 30 ton per hektaar, waar hulle met die Cabernet net so oor die 4 ton per hektaar kry.
0: Dit is een groot verskil.
1: Massieve verskil. So natuurlijk gaan die Cabernet baie dierder wees om te maak, teenoor die Shannon Blanc wat weet een massa drijven is, en is een baie goedkoper wijn om te maak. Maar hy sê ook, dis nie dat hy minder energie en tyd spandeer om die wijn te maak. Hy doen precies diezelfde wat hy doen met die Cabernet of die ander rooie wijne wat dierder is en minder produceer. Dit is nou maar net dit een goedkoper wijn om te maak, maar dit beteken nie, dis
0: minder kwaliteit.
1: Ja, nee. Precies. So, en dis ook omdat ook gewoonlik jou huiswijne is, want dit maak net meer ekonomies sin om dit per glas te bedien teenoor bijvoorbeeld Chardonnay of wit versnit of die type van wijne wat dierder is.
0: Groot verskil in het en het is so interessant. So ons vier Shannon Blanc vanavond is een interessante een, want jy kan hierdie naweek jouself geniet en een Shannon kie drink, matigheid voor oor en wees veilig waar ook al jylle is. Kom, ons gaan so 1 of 2 treffers voordat ons groet hier op die wijn hier.

0: volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Hou vast, ons gaan al die reels breek.
2: Hi, ons is Arm en jy's ingeskakel op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstel.

Als die zon of iedereen van mij komt aan. Jij zei was, ons daar lichter.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.